van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

en wonder, of is de weer voor mij dit? Ik kan het niet verstaan waar je naast gaat. Die paaien is vol backpackers, die lichaam is vol hijackers.

Daar wist de beer voor mij dier. Ik kan het niet verstaan waar je naals gaat. Die paaiers vol backpackers, die lachavens vol hijjackers. Dat is mos maar hoe die leven, dat is

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

laste te dra. Dis hoe swaar om my laste te dra. Dis hoe swaar om my laste te dra. Dis hoe swaar om my laste te dra. Dis hoe swaar. Dis hoe swaar om my laste te dra. Ja, dis swaar. Dis hoe swaar om my laste te dra.

0: Amen.
1: Andrew Rip sing I Do It Again hierdie week nummer 11. En die tiende plek op die hardloopgeneratie Gospel Top 15 bronk Katie Nicole met haar snit Have Your Way.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Jy is ingeskakel by Hartklop FM, hier volg die 7 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die minister van internasionale betrekkinge en handel, Selma Ashipala Musavi, sê Namibië en Frankryk versterk steeds hulle diplomatieke en ekonomiese betrekkinge en het opgemerk dat die twee lande saamwerk deur diplomatieke missies en groeiende sake betrokkenheid. Ashipala Musavi het voor die Africa Forward beraad in Kenia gesê, Namibië sal ook 'n aparte Namibië-Frankryk sakeprogram aanbied, wat daarop gemik is om privaatsektor rolspelers van beide lande te verbind en beleggingsgeleenthede buite die energiesektor te bevorder. Sy sê Namibië se deelname aan die beraad in Nairobi stem ooreen met die land se nasionale ontwikkeling prioriteite. Die geleentheid wat deur die Franse president Emmanuel Macron en die Keniaanse president William Ruto aangebied word, sal fokus op innovasie, groei en vennootskappe in terreine soos energie, landbou en vervaardiging. Die Okakarara munisipaliteit het rente op uitstaande erfbelasting en belasting wat deur inwoners aangegaan is, afgeskryf. Dit is om die raad te help om geld te genereer en dienste te herverbind. Inwoners skuld die raad $68 miljoen in erfbelasting en belasting. Die burgemeester van Okakarara, Siegfried Chihua, sê dat inwoners nie kan betaal wat hulle die dorpsraad skuld nie, omdat hulle uiteindelik slegs rente betaal en nie die hoofskuld nie. Chihua voeg by dat die uitdagings met riool en stortings rondom die dorp ook aangespreek is, met planne om die ondergrondse rioolpype aan te pas om by die aanvraag van die groeiende bevolking te pas. Okakarara is die tuiste van meer as 7000 inwoners. Die opeenhoping van swaar vragmotors by die Katima-Mulilo grenspos duur voort, met besteders en vrag wat daar lank vasgekeer is

Een vrouw waar ik eigenlijk al mijn hele leven lang ongelooflijk veel respect voor heb, dat is Maria. Is toevallig ook mijn moeder. Zij heeft altijd voor mij klaargestaan, voor ons klaargestaan, onvoorwaardelijk. En dit verdient wel een dikke pluim.

Ons het daar geluister aan U, o God, my dankgesange. Die Hoërskoolkoor Waterkloof onder leiding van Gisela de Villiers en Cantica Nova onder leiding van Marie Conradie. Goeienaand, welkom net hierna gaan ons 'n geleentheid bied aan die Westminster Abbey Koor met Abide With Me. Lukas 15 vers 4, lees ook Lukas 15 vers 1 tot 7. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een wat weg

een van die mees gesingde liedere in die ernstige gewyde musiekskat Ave Verum, soos getoons het deur Mozart. Voor ons by vandag se luister na Bortniansky se koorkonsertos uitkom, eers die uittreksel uit die opera

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traan het al, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

asem terugkry en my wonder oor jou stil bly. As my voete weer op plek kry, sal my hart van vooraf rus kry. Waar ek ook al afdraai, moenie my laat verkoop nie. Waar ek ook al wegdraai, moenie my alleen laat loop.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

kuri kapsa kas, tas rotsa vat blank, on rima. Jou odi volg my, tot skaris weer lach kry, en my hart soos a golf, binne my begin bal.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

We stop hier voor mij dier. Ik kan het niet verstaan waar je naals gaat. Die paaiers vol backpackers, die lachavens vol hijackers. Dat is mos maar hoe die leven, dat is

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.